0: Veen en Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
7: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
7: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Mijn werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
9: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Martin.
12: Hallo Martin.
13: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van.

De Fatal Flowers met Younger Days uit 87. De enige hit van deze Amsterdamse band komt van het gelijknamige album, waarvoor ze werden bekroond met een Edison. Zanger was Richard Jansen. Martin's Music Show. Maandag, goedemorgen.

Het blijft een lekker ding. En deze plaat uit 1979. Racy was dat. Leo Love on Me. Toepasselijk hadden we daarvoor Cat Stevens. Morning Has Broken uit 1972. En misschien was de eerste ook wel toepasselijk voor je. Als je verdwaald bent. Lost in France uit 1977 van Bonnie Tyler. Dit is Seabreeze. En hier voert muziek de boventoon.

Ze hebben de tand destijds doorstaan. Paul Anka hadden we uit 1962, Love Me Warm and Tender. Bonjour uit 1969, Frank Mills. En de laatste was van de Fortunes uit 1966, This Golden Ring. Even wachten nog op 7:30 AM hier op 1395. Dit is Martin's Morning Music Show.

Een toepasselijke was dat. Duran Duran uit 1984, New Moon on Monday. Blondie hadden we daarvoor uit 1981, Rapture. En de eerste was van The Temptations uit 1985, Treat Her Like a Lady. Je bent bij Seabreeze en de Gouden Ouwe hoor je hier, heel de dag. En niet alleen met dit figuur, maar ook bij alle collega's. Het gaat heel de dag maar door.

Het blijft een wonderschone plaat. The Stranglers uit 1982, Golden Brown. Ronnie Tober hadden we daarvoor, Nederlands-Amerikaan. Iedere avond uit 1965, een origineel van de Platters. En de eerste was de tweede en laatste hit van The Sweet Sensation. Purely by Coincidence uit 1975. Bon Jovi heb ik nog voor je met Bed of Roses uit 1993. En The Bugles als laatste, Living in the Plastic Age uit 1980. De opvolger in de tijd van Video Killed the Radio Star. Dank voor het luisteren, dank voor de conditie. En veel plezier met de collega's.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Wat een heerlijke muziek en wat een prachtige nieuwe werkweek staat ons weer te wachten na een heerlijke nazomerige weekendje. Ja, dat was het toch echt wel met de zon. Laten we hopen dat dat voorlopig zo blijft, vrienden. Jerry Rafferty, Ride Down the Line, 5 oktober, nieuwe werkweek. Ik zou zeggen, we moeten weer aan de slag.

bedankt natuurlijk traditiegetrouw Martin van Kampen weer voor zijn aandeel in de Morning Music Show. Nu weer eruit met Anna Zijlstra tot aan 9 uur. Straks om 20 over 8 een nieuwe opgave. Morgenster en 8:30 krijg je van mij het oude nieuws. 20 voor 9 de oplossing Morgenster. En nu ga ik koffie zetten, broodjes bakken en je weet het, jij uit bed. Lekker om even deze week weer te beginnen met eruit. Het is maandagochtend, ik zei het al even, we zijn oktober. Het is onvoorstelbaar hoe snel de tijd gaat. Vrienden, tot 9 uur natuurlijk het leukste programma op Radio Seabreeze. Straks de Morgenster, maar eerst gaan we naar 1960 en doen dat met Elvis Presley. En natuurlijk zijn versie van Star.

0: Nederlandse meidengroep de Dolly Dots. Het begon allemaal met Radio. En dit kwam uit 1984 en heette gewoon She's a Liar, vrienden. En van 1984 fietsen we weer terug naar 1975. Een eendagsvlieg, Joost Nuizel met zijn dorpse fanfare. En ik ben blij dat ik jou niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Ik zit hier gewoon een beetje mee te blazen met mijn zogenaamde trombone die ik niet heb. Maar blijft natuurlijk wel even leuk om deze terug te horen. 1975, Joost Nuizel samen met zijn lokale fanfare. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Maar ja, ik vergeet jullie natuurlijk nooit. Hè? In dit programma, ik heb altijd aandacht voor jullie, mijn luisteraars. Na de volgende plaat kijken we even naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Dus hou papier en pen bij de hand. Maar nu eerst weer naar de muziek. Hier is Pearl Jam. Yes.

Ja, we zijn weer toe aan de morgenster van deze maandag. Ja, we hoorden natuurlijk Pearl Jam met het prachtige Just Breathe. En nu weer de morgenster. We zijn op zoek naar een dame die geboren is in Sevierville, Tennessee. Op 19 januari 1946 onder de naam Dolly Rebecca. Ze was een tekstdichter, singer, songwriter, maar vooral Amerikaans countryzangeres, want dat deed ze volop. Ze vergaarde grote populariteit als zangeres en componist en ze won ook meerdere Country Music Awards in 68, 70, 71, 75 en slechts ook nog in 1976. Ze had een hele grote hit in de jaren 70 met Jolene en in 1980 maakte ze haar filmdebuut in de film 9 to 5. Weet je dat nog? De door haar geschreven en gecomponeerde titelsong 9 to 5 leverde haar een Oscar-nominatie op in de categorie Beste Originele Lied. Wie zoeken wij, vrienden? Rondborstig is onze morgenster zeker. Ja, dat is ze te noemen. Meer ga ik niet vertellen, want ja, dan kan ik het net zo goed gaan zeggen. 20 voor 9, dan krijg je van mij de oplossing van deze wel hele mooie morgenster. Weer naar de muziek. Dit is Chicago. Rock.

Helaas niet meer onder ons, maar niet vergeten. En gelukkig hebben we natuurlijk de muziek nog. Prince en de New Power Generation met zijn Money Don't Matter Tonight. Brengt ons trouwens tevens bij de oude Nieuwswijk. Ik kijk even op mijn klok. We zijn een klein beetje uitgelopen, een minuutje over. Maar dat maakt niet uit. We gaan naar 1571. Slag bij Lepanto. Een van de grootste zeeslagen uit de geschiedenis tussen een Osmaanse vloot en een christelijke vloot van Oostenrijk. In totaal 600 en schepen. Ja, 600 en schepen. Een beetje vreemde tekst. 1913. Henry Ford introduceert de lopende band. En vooral bij producties van auto's. 1917. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, de KLM, wordt opgericht. En dan 1940. Nazi Duitsland valt Roemenië binnen. 1946. In Apeldoorn stort een Amerikaans legervliegtuig neer op de christelijke HBS. Bijna de hele klas 2C komt om het leven. 1950. De Verenigde Naties onder leiding van Amerika vallen Korea binnen. 1985. Het cruiseschip Achille Lauro wordt in gijzeling gehouden door Palestijnse terroristen. En dan mijn laatste bericht. 2001. Begin van een Amerikaanse aanval op Afghanistan. Dat was mijn laatste bericht. We gaan weer over naar de muziek. Hier is Brooke Fraser met Something.

Wat blijft dit toch ook wonderschoon. De Nitty Gritty Dirt Band met Mr. Bojangles. Het was origineel opgenomen bij Jerry Jeff Walker in 1968. En een jaar later door deze band, de Nitty Gritty Dirt Band, vrienden. Naar de volgende plaat gaan we even kijken naar de oplossing van de morgenster. Ik hoop dat je de aanwijzingen hebt opgeschreven. Natuurlijk, die mevrouw Dolly Rebecca, weet je nog? Dat hoor je straks na deze plaat van The Four Seasons en Silver.

1976. Je hoorde de Four Seasons met Silver Star. Kijk even op mijn klok. Ja, we zijn toe aan de oplossing van de morgenster. We zochten die Dolly Rebecca, geboren 1946 in Sevierville, Tennessee. Wie was dat? Ze was nogal rondborstig. 9 to 5, Jolene, natuurlijk Dolly Parton. Ja, ik reken en ik weet zeker dat iedereen dat goed had. We gaan gewoon lekker naar een plaatje van haar. Een leuke hit. Dolly Parton behoeft natuurlijk geen introductie. We gaan naar de morgenster van deze 7e oktober. Hier is ze met Here You Come Again.

2021 bracht Barry Gibb een nieuw album uit met oude hits van de Bee Gees in een nieuw jasje gestoken en ook gezongen als duet. En deze zong hij samen met Keith Urban. Gotta get a message to you. Kijk even op mijn klok, want dat brengt ons bij 8:50 op deze maandagochtend in Druid. Ik ben blij dat je er nog steeds bij bent, vrienden. En zoals iedere ochtend. De muziek maakt het en de muziek geeft het. Hier is Adele.

1984, je hoorde Dan Hartman hier in De Ruit, vrienden. En het programma loopt een klein beetje op de laatste benen. Ja, we zijn toe aan de laatste vocale zelfs. We gaan terug naar het jaar 69. Hij werd bekend door de Green Green Grass of Home. En ik heb het natuurlijk over Tom Jones. De heerlijke It's Not

veel vrouwen die vielen vroeger in katzwijn voor deze man, deze Tom Jones. Want ik heb wezen vertellen, tenminste, dat deze man een geweldig stuk seksappeal had vroeger. Tom Jones, ken een aantal mensen, dames die vonden dit geweldig. Het was trouwens de laatste vocale, ik zei het al even, we zitten er weer doorheen met de Ruit Vrienden voor deze 5e oktober. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten en ja, de muziek gaat hier gewoon door op Seabreeze. Straks na het nieuws van 9 uur, dan zit hij weer klaar, heb ik het over Elibert Maathuis. En hij presenteert weer zijn maatwerk in de muziek. Morgen is het dinsdag en dan zit Milko Roodnat op deze stoel. En hij presenteert dan ook Eruit. Ik ben er donderdag weer. Eruit met Anne Zijlstra. Voor nu, James Last, de meneer met de sik. En Biscaya. Hoi, hoi.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liepen de bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op 514.000 euro. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3, 2, 1.
7: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
8: The greatest music ever made. Classic hits.
9: Sea Breeze.
10: Sea Breeze.
9: AM.

Jim Croce aan Bad Bad Leroy Brown uit 1973. De opening van Maatwerk in de Muziek. Het is maandag. En dat betekent dat we vanochtend uitkwamen met Anders Elstra natuurlijk. Ja, ik ben er tot 10 uur met een reis door die mooie muziekjes. 1964 bijvoorbeeld. Dave Barry and The Crying Came.

country van Conway Twitty, You Made Me What I Am. En we gaan naar Utrecht, de Utrechtse band rond zanger, componist en tekstschrijver Frans Bakker. Dan weet je dat ik het heb over Cadans en Dagen dat ik je vergeet. 1989 kwam het uit.

althans, aan dagen dat ik je vergeet. 1989. Jongens, wat een tijd geleden is het alweer. Ik realiseer me dat heel vaak als ik hier die muziek draai. En dan kijk ik even wanneer het uitgebracht is. En dan denk ik, ach, is het al zo lang geleden. Ja, het klinkt soms heel raar. Maar als je wat oud wordt, heb je dat soms wel. We gaan naar 1995. Quit playing games with my heart. Hier zijn de Backstreet Boys.

werkend. The Marmalade en Baby Make It Soon. Het komt uit 1969. En wij gaan naar onze oostenburen. Hier is wind. Las die zonne in dein Herz.

Als die zonne in haar hart wint, natuurlijk. We gaan naar Frankrijk. Ja, als we toch in het buitenland bezig zijn. Les mamans qui s'en vont. Hier is Michel Sardou.

Michel Sardou, Les Mamans qui s'en vont. En waar gaat dat dan over? Nou, de pijnlijke en ingrijpende situatie die ontstaat wanneer moeders het gezin verlaten door scheiding of dood. Het wegvallen van de moederfiguur. Het beschrijft de stilte en de pijnlijke leegte in huis wanneer een moeder er niet meer is. Ik dacht, laat ik toch even wat zeggen, dan weet je tenminste zeker waar het over gaat. Goed, we gaan naar Tambourine en High Under the Moon.

Love Leave Me, 1988, René Vroeger. 65 jaar is hij en afgelopen maand, september, heeft hij bekendgemaakt dat hij kampt met de zeldzame auto-immuunziekte myositis. En al bijna 2 jaar heeft hij last van lichamelijke klachten en wordt hij hier aan al lange tijd behandeld. Omdat eerdere behandelingen niet het gewenste effect hadden, heeft hij besloten een stap terug te doen en rust te nemen. Dat betekent vooral geen afscheid, dat heeft hij benadrukt. En het podium en de muziek blijft natuurlijk een onderdeel van zijn leven. Alleen zijn gezondheid en herstel komen nu op de eerste plaats. En dat is natuurlijk duidelijk. We gaan naar Direct. En Johnny.

in de top 40 in 2007, Johnny van Direct. En ja, normaal draai ik voornamelijk jaren 60, 70 en 80. Maar ik zeg altijd, ook uitstapjes naar andere jaren komen voor. En dit vond ik wel een aardige plaat om toch eens te draaien. Ach, en in hetzelfde jaar... Nou, nee, niet hetzelfde jaar. 2000 was het, meen ik. U2 en Stuck in a Moment.

Tender Moments, you too. En we gaan naar de kleine dingen. Ja, de kleine dingen. En dan weet je dat ik het heb over Saskia en Sergio.

0: Saskia en Serge. We hebben een kleinzoon, een voortgezet onderwijs, en die is helemaal gek van de Beatles. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik speel een plaat van de Beatles. Hier is Penny Lane.
1: Penny Lane.

Every Little Thing She Does Is Magic, 1981, en The Police. En ik kijk op de klok, ik heb nog tijd voor één nummer en dan gaan we heerlijk op de koffie. De koffie natuurlijk, Tom Polderman met koffie compleet, muziek, lekkere dingen en van die aardige grappige verhaaltjes. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat komt uit 1989, 69 jongens, kom op. De Boxer, hier zijn ze, Simon en Garfunkel.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liepen de bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Gisterochtend werd de A9 in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtwagen kantelde en op een personenauto terechtkwam. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: zijn.
1: Ja, waarom eigenlijk niet, hè?
2: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Fantastische leuke plaat met een grijze wijze verleden van Elvin Stardust en Why Don't You Pretend.
3: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
1: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Een bijzonder goeiemorgen. Het is maandagmorgen, het is de eerste dag van de week. En we gaan wel lekker tegenaan met heerlijke muziek. Dat doen we altijd. Ja, ik kan u vertellen, luistervrienden, dat ik gistermiddag was ik te gast bij het Mediapark in Hilversum. Het zogenaamde Hillyboot. En dat was een enorm groot evenement in verband met het 75-jarig feit dat de televisie begonnen is. 75 jaar geleden is televisie in Nederland begonnen. En dat begon allemaal in Bussum, in de Irene-studio, dat is toch leuk. En ik heb heel veel mensen heb ik daar eens gevraagd of ze daar wat van wisten en wat ze daar allemaal nog van wisten te vertellen uit het grijze wijze verleden. En er kwamen leuke dingen uit, dat kan ik u wel vertellen. Dat gaan we morgen allemaal beluisteren hier bij Radio Siebert in het programma Koffie Compleet. Leuk, hè? Nou,

0: Ja, met de heerlijke platen uit de grijze wijze verleden gedraaid hier in uw radiozender, die Radio Sybris. En ja, het was allemaal wat. Het plaatje dat Paul Charlotte Annie werd gebracht door Tony Joe White. En dat is jaren geleden. En je luistert naar Radio Sybris, je luistert naar Koffie Compleet.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie compleet.
0: En je weet het, over het algemeen draaien we lekkere gouden ouwe. Zo heel af en toe een keer en wat nieuwere erbij. Hier is Dario, kent u hem? Ja.

wat een nacht. Ja, nou zeker weten, lieve lessenvrienden. Dario was dit en de volgende morgen werd hij wakker en had met een partij koppijn. Onvoorstelbaar, die Dario. En ja. Zet je radio klem op Radio Seabreeze AM 1098 en 1395 AM. En live.radioseabreeze.nl voor het geval je via de digitale weg gaat luisteren. Dat kan natuurlijk ook.

Wat je radio aan dan Radio Seabreeze, laatste vrienden. Ja, dat doen we zeker. 1098-1395 AM en live.radio Seabreeze. Dat kan natuurlijk ook, .nl. Dat moet je niet vergeten, want anders gaat het niet goed hoor. Hey, jongens. We weten allemaal dat er in Spanje op het ogenblik erg veel regen gevallen is. De straten die zijn ondergelopen en gaan ze maar door. Nou, Paolo Conte uit Italië, die zingt erover. Die Aquaplano.

0: conte. Si, si, signore. Ja, ze zeggen ze in Italië ook. En in Spanje zeggen ze dat ook. En in Spanje hebben ze heel veel aquaplanning op het ogenblik. Vanwege de overstromingen daar. Je moet er echt niet aan denken om daar op dit moment lekker aan de oostkust van Spanje te zitten. Want joh, je wordt gegarandeerd nat en je krijgt natte voeten. En de elektra gaat eraan en al dat soort dingen meer. Het is gewoon een ramp.
1: Er is

0: La la la, we doen mee hoor, singing la la la, de Rotterdamse kerst, heerlijk. Wat een plaat was dat destijds, Be My Day. En ze hebben er toch maar mooi een leuke, ja, leuke hoge ogen mee weten te scoren destijds met dit fantastische leuke nummer. Radio Sieber is Europe's nummer van. We gaan een leuke nieuwe plaat draaien van John Card. Eigenlijk is hij helemaal niet zo nieuw, want het is al een hele oude, maar goed, hij heeft hem opnieuw uitgebracht. En dat is toch leuk om te weten. We gaan nu even meenemen naar Engeland met John Card. Yes.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Fly me to the moon.

hou van jou. Ja. Hou van jou en ik blijf je trouwen. Een plaatje van John Carr. Althans, hij heeft hem opnieuw uitgebracht. En op een leuke manier gebracht, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Radio Sieveris, Europe's number one. Tijd voor het Nederlandstalig.

aan het toveren in de keuken bijvoorbeeld met allerlei hapjes te maken. Een beetje van dit erbij, een beetje van dat erbij, een beetje van zus erbij, een beetje van zo erbij. En dan lekker op peuzelen. Hier zijn ze, de Classics. Het Yellow Sun of the

drummer. Ja, hoe kan het ook anders? Hè? Die huisman, die zat achter de drum. Ja, het is wat allemaal. Als je dan hoort, tom, tom, tom. Ja, heerlijk. Die slome Hennie, jij maakt er maar wat van, hè. Mm.

Robert Stading was dit met Melody d'Amour. En ja, dat was de tune van de serie Medisch Centrum West van Weleer. En ja, nog niet zo lang geleden hebben ze me opnieuw uitgezonden. En ik ben benieuwd of er nog meer afleveringen van komen. Want dat zou me helemaal niks verbazen als die nog opgenomen zijn in Streekziekenhuis Gooi-Noord in Blaricum. Dat zou toch leuk zijn als dat binnenkort weer ging gebeuren. Heerlijk. Kent u Erik Visser, luister vrienden? Ja, nee, kent u hem niet? Nou, bij deze dan. Daar komt hij hoor, Erik Visser. En mijn oude school. Ja, hebben we er allemaal wel eens over, hè? Over de school waar we vroeger op zaten. En als hij er afgebroken wordt, dan ben je mooi klaar.

Erik Visser en hij is helemaal ontdaan. Ja, als het een oude schoolweg is, nou, het gebeurt, hè. Je loopt er langs en je denkt van, hé, daar stond hij vroeger toch? En is ineens weg. Staat er wat anders? Ja, gebeurt allemaal. Bij Radio Sybaris ook. De meest gekke dingen gebeuren er op de wereld, maar zeker weten. Ik heb een leuke plaat, luister, vrienden van Albert West. Ja, I'm still your fool.

0: Tom Polderman.
1: Ja, nu weten we het wel hoor. Koffiecomplé met Tom Polderman hier op Radio Sybaris. En ik zei het al, er komt een hele mooie plaat van Appie West. Jawel, geloof het of niet. En ja, dat heeft hij ingezongen, dat liedje, toen hij 25 jaar artiest was. I'm still your fool.

0: I Kiss You van een groepje uit Nederland, naar zijn vrienden, de Blue Diamonds. Helaas, beide zijn er niet meer. Ruud en Riem die zijn inmiddels gaan hemelen. Maar hun muziek, ja, die blijft altijd bestaan. Hè. Ja hoor. U hoort het zonder enige twijfel. De eindtune van het programma Koffie Compleet heeft weer ingezet voor vandaag. Dat houdt in dat we afscheid van u gaan nemen. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering en dat wordt leuk. Want dan heb ik namelijk wat leuke interviews en leuke gesprekjes met mensen. Gisteren opgenomen bij het Mediapark in Hilversum in Hollywood. En dat ging allemaal over het feit dat de televisie 75 jaar bestaat. Dat wordt hartstikke leuk, daar ben ik van overtuigd. Wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft van Koffie Compleet voor vandaag. En ik zeg het al, tot morgen, want dan ben ik er weer. Hè. Dag!
1: Heerlijk die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

0: Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief Online Kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Gevonden!
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Daar zijn we weer!
7: Jongen, jongen, wat een
6: herrie,
7: weet je? Wat een
6: herrie!
7: Koud, hè?
6: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
8: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
9: Landgenoten.
10: Ik ben helemaal klaar.
11: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Beetje vreemd, maar wel lekker.
12: Waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Met de allereerste werkdag van deze vrolijke week, waarbij je met het grootste gemak van alles kunt doen om foutloos de dag door te komen. Ik ben Wiebe Christ en ik breng je ook vandaag weer een uur nostalgisch vermaak in het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die deze morgen al vanaf 7 uur te horen waren op dit station. En wij gaan vrolijk door. Ik heb voor het prachtige mooie uur een keuze gedaan met vooral bekende artiesten en minder bekende nummers. Ja, want die moeten ook gedraaid worden. En nog een aantal waar je gewoon wel blij van wordt. Zoals het daar zijn. De uitvoerende artiesten in dit uur zijn Jimmy Cliff, Herman Brood, Chris Andrews, Carole King, The Beatniks, Dana Winner, Ian Gom, Grupo Sportivo, Swoop and the Winners, The Cats, Bros, Blues Magoose. En we begonnen de show met The Bo Brummels, een band uit San Francisco, die in 1964 werd opgericht. De rockband maakte de net gedraaide Just a Little als tweede single. In 1974 werden ze door 5 van de voormalige leden opnieuw opgericht. En in 2000 werd daarvan een live album uitgebracht. Nou, een Nederlandse band die het een beetje beter deed en een beetje veelvuldig kwam uit Volendam. Juist The Cats staan vandaag als tweede op de playlist met een niet zo'n heel grote hit. 11e plaats haalden ze, maar best wel een aardig plaatje wat je niet genoeg hoort. Don't Waste My Time, 1971. It's

In het eerste triootje non-stop van toen hoor je Joey B. Ellis featuring Chanetta Hare en Go For It en Fire. Dat thuis hoort in de film Rocky V uit 1990. Dan staat klaar de cabrioplaat, als je het aan mij vraagt, van de Britse gitarist Ian Gom. Hij zingt ook aardig. Ja, want als ik zijn Hold On hoorde in de tijd dat ik een cabrio had, ik heb er een paar gehad, dan ging het dak er in ieder geval af. In 1979, moet ik zeggen. Maar nu eerst The Blues Magoos en We Ain't Got Nothing Yet, dat 1967 uitkwam. De rockgroep kwam uit de Bronx en had precies één grote hit, en dat was deze.

Nummer 6, tijd voor de Europa Radioplaats. Hij heeft sinds 2016 zelfs de Duitse nationaliteit. En hoe dat kan, hebben we een klein beetje uitgezocht. Wel, dat hij ook Brits is en blijft. En liedjes maakte voor Sandy Shaw. Zijn eigen Yesterday Man en 200 Concerns waren grote top 10 hits op het Europese continent. Hij trouwde met zijn Duitse manager. Vandaar, ze heet Alexandra. Chris maakte ook aardige leuke Duitse liedjes. En een daarvan hoor je vandaag. Ein Mädchen mit Herz uit 1972.

0: Gevoelig Water met Wim de Groot. Elke donderdagavond tussen 6 en 7. Een stukje geschiedenis uit het vervlogen zeezendertijdperk.
1: In het tweede setje van 3 non-stop komen de beatniks voorbij. Met More Than One Way to Love a Woman uit 1965. En dan twee bands die je destijds in je zucht noemde. Herman Brood en his Wild Romance.

Belgische Dana Winner komt eraan met Kijk om je heen. Vooraf gegaan door Bros. En When Will I Be Famous? De Britse boyband maakte het plaatje in november 1988 en haalde er de zesde plaats mee.

nadat Michael Jackson die plaats innam, was Carole King met het album Tapestry de bestverkochte ter wereld. Daarvan hoor je straks het nummer It's Too Late uit 1971. En dan hebben we nog twee in dit triootje. Dus twee plaatjes uit de partydoos. En daar feesten wij Swoop en de winners op. Zo aan het eind van de show is het tijd voor wat shalala op het feestje.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij?

50 jaar geleden pakte de politiek je favoriete radiostations af. En verkwanselde de ether later aan multinationals. Gelukkig zijn wij er ook nog. Seabreeze AM. Op 1098 en 1395 kHz.

James Chambers komt van Jamaica en treedt als Jimmy Cliff op als hekkensluiter en zocht daarbij het alleraardigste Goodbye Yesterday, dat in 1971 zijn 41ste single was.

afsluiter is vandaag van James Last. En zijn orkest heet Rock Palace. Het nummer werd voor de eerste keer gebracht in 1987 tijdens het grote Berlijn-concert. Veel plezier ermee. En vanavond ben ik er weer met een special van André Hazes senior om 9 uur in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. En kun je niet, of kan je niet, een andere keer misschien. Morgen vroeg ben ik er in ieder geval weer om 11 uur met een nieuwe Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn 3e termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: www.deschoolfoto'smeister.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Debuutsingle van de Britse zanger en hij was ook model Nick Kamen. En dit nummer werd geschreven door Madonna. Each Time You Break My Heart hoorde je. Hele

42. En die verscheen in 1984 op het album True Colors. En met een herkenbare hit van de Britse band. Het nummer combineert funky baslijnen, een aanstekelijke ritme en de karakteristieke zang van Mark King. De tekst draait om de spanningen en emoties binnen een relatie, waarbij de titel verwijst naar het gevoel in moeilijkheden te zitten. Een energieke mix van funk, jazz en pop die perfect past bij het herkenbare geluid van Level 42. Hier is

0: snel aan tafel. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middle Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Muziek voorbij de lunch. En dit is zo'n plaats. Het is er een uit 2014. Ed Sheeran en Photograph.
1: Loving can hurt.

0: Ze stonden 17 weken maar liefst in de Nederlandse top 40 met deze plaats. Ze bereikten de tweede positie. Dit is Veldhuis en Kemper uit 2003 met Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Midnight Train to Georgia van Gladys Knight en de Pips. En die verscheen in 1973 en groeide uit tot een van de bekendste soulnummers uit dat decennium. De warme, krachtige stem van Gladys Knight, gecombineerd met de harmonieuze achtergrondzang van de Pips, geeft het nummer een bijzonder meeslepende sfeer. Het verhaal gaat over een man die zijn droom van een leven als ster in Los Angeles opgeeft en terugkeert naar Georgia, terwijl zijn geliefde besluit mee te gaan. In Bart's Middle Breeze, Gladys Knight en de Pips. Hier is Midnight Train to Georgia.

1988 was dat, de Pasadena's en Riding on a Train in Bart Smitherbreeze. Muziek waar jij van houdt. De hits uit de 80's. Hier is Kylie Minogue en I Should Be So Lucky.

1988 en nog één uit 1987. Kan je niet meer knocken, I should be so lucky. En daarmee zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. We gaan eruit met John Travolta samen met Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. We zijn er morgen gewoon weer, net even na 12 uur.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula of op het schoolplein. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. De verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om de crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met de politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

goede maandagmiddag. Maandag, nieuwe week, nieuwe kansen. Misschien ook wel wat nieuwe muziek deze week. Je weet het maar nooit wat eruit gekomen is de afgelopen dagen. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. We begonnen met een mooie van Nelson Moyet uit de jaren 80. Without You. Nou, ik ben in ieder geval blij dat jij er wel bij bent. Maar laten we maar meteen een diepe duik nemen in de jaren 60. Met The Monkees.

De Monkees. En Valerie. Ze waren met name bekend van een komische tv-serie die volgens mij op de zaterdagmiddag werd uitgezonden in zwart-wit. Althans bij onze tv, want wij hadden geen kleuren tv in de jaren 60, was het zwart-wit. Cashmere, compositie van Leo Sayer is dit.

0: mooie klassieker, hè? Uit de jaren 80, Europe. En de Final Countdown.
1: Van Rijke Hollands Groei.
0: Gaan we er eentje draaien uit die mooie lijst. Reggae. Eigenlijk is het reggae volgens mij. En Emma Heesters. Een nummer van een jaar of twee geleden. Dit is Zwaartekracht.

maar volle dansvloer als je vroeger dit in een discotheek draaide. Casey in the Sunshine Band. We hebben het over de jaren 70. Hier op deze maandagmiddag bij Radio Seabreeze. I'm your boy.

0: Lied uit de jaren 60, 70, 80, even achter ons. We zaten in 2011 met Of Monsters and Men en Little Talks.
1: Paul van der Mark, gouden ouwe.
0: Overigens wel een leuk nummer hoor. Ja, gaat over deze. Dorian Gay, I've Got You on My Mind.

Dit is een mooie uit de jaren 60. Dat zegt al, dat zijn zeeklassiekers. Groot gemaakt door de zeezenders van destijds. Dorian Gray was dat. 1977. We gaan eventjes naar Zweden. We komen ons Zweedse viertal tegen. The Name of the Game.

0: blijven toch wel grote klassiekers voor die van ABBA. 1977, The Name of the Game. En ja, ja, ja, we hebben er weer een.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Daarvoor gaan we terug naar april 1977. De Britse formatie, de Climax Blues Band, heet oorspronkelijk de Climax Chicago Blues Band. Maar op verzoek van Chicago werd Chicago eruit geschrapt. Het nummer haalde de hitparade niet, maar was ooit wel mijn hitte. 30 april van het jaar 1977. Of ze daar aan hebben gehad, dat weet ik niet. Maar het is wel een mooie plaat. Couldn't Get It Right.

0: Naast de hitlijst gevallen in het jaar 1977, de Clamish Blues Band. Ze hebben met één nummer in de hitparade gestaan. Een lage notering over het nummer Gotta Have More Love. Ook dat is een mooi nummer. Maar goed, dat was niet naast de hitlijst gevallen. Dat was dit. Couldn't Get It Right. Dat was het wel.
1: Bals, muziek, boutique, waar muziek en herinneringen samenkomen.
0: Maar even kijken wat voor herinneringen jij hebt aan dit nummer. We gaan terug naar 1972. Even die vrije van de Marika.

0: 1972, een tijd geleden. Amerika met Ventura Highway. En van dat nummer gaan we nu naar wat Nederlandstalige muziek in de...
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: En sommige nummers hebben een eeuwigheidswaarde. Dat heeft dan toch heel vaak te maken met de tekst van dat nummer. Zo'n nummer gaan we nu draaien. Zelfkomstig van het album Onderweg van de Frank Boeijen Groep. En dit is Zwart-Wit.

De galerij de Roland Slory, de Frank Boeien Groep. En ik moet wel eventjes een foutje van mijn kant herstellen. Het staat op het album Onderweg, Groep. Dat is een verzamelenalbum. Maar oorspronkelijk vind je het op het album Contact uit het jaar 1984. En onder het motto, draai eens wat instrumentaals. The Mother, Father, Sister and Brothers. En dit is de Zip.

Mother, father, sister, brother, MFSB. Ze waren studiomuzikanten en waren de vaste begeleidingsband van veel artiesten bij het Philadelphia International Label. Denk aan de OJ's, de Friedrich Gries, meer van dat soort grootheden. Dit was De Zip.

geweldig om dat nummer weer eens een keer terug te horen. Ze kwam uit België, de Wallace Collection. We hadden het over het jaar 1969 met de Daydreams. En Guido staat klaar om het stokje over te nemen op deze maandagmiddag. Ik ben er morgen weer, net na het programma van Bart Zwart. En ik wens je nog een hele fijne maandag. En tot besluit, Pat Benatar. Ja.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
14: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
15: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
16: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
15: Ga dus snel kijken en bestel.
16: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
17: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Dit is Hit Dossier.

0: Make Me Feel Mighty Real is een nummer uit 1978 van de Amerikaanse disco- en R&B-zanger Sylvester. De Britse zanger Jimmy Somerville, voor een van de bands Bronski Beat en The Common Art, bracht in 1989 een cover uit. Somerville vertelde in een interview met Billboard in 1990 dat het nummer oorspronkelijk werd uitgebracht in een periode waarin de homogemeenschap succesvol was in het creëren van positieve zichtbaarheid.
1: De hits van toen.
2: Op de gadget van nu.
1: Tijd voor Hitdossier.
2: Met Guido Babbelaar.
0: Hallo en welkom bij twee uur Hitdossier plezier. Ik ben Guido Babbelaar en ik ben verheugd om je te vergezellen op een nostalgische reis door de grootste hits uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Dit is het programma waar de tijd even stil lijkt te staan en waar je kunt genieten van onvergetelijke melodieën die de soundtrack van ons leven hebben gevormd. Van rock'n'roll legendes tot soulvolle ballades. We hebben een selectie van de beste oldies voor je klaarstaan. Dus leun achterover, ontspan en laat je meevoeren door de magische klanken van weleer. We trappen deze show af met een nummer dat iedereen kent. Hier is Françoise Hardy met Tous les garçons et les filles. Een echte klassieker die je meteen terugbrengt naar 1962. Geniet ervan en blijf luisteren naar Hitdossier.

jonge Levi. Het lied vertelt de gevoelens van een jonge vrouw die nooit de liefde heeft gekend en naar de jaloezie richting koppels rondom haar. Het lied werd op tv uitgezonden op de avond van 20 oktober 1962 tijdens een muzikaal intermezzo van een verkiezingsreferendum. Het werd hierna snel een succes. Tegen het einde van het jaar waren er 500.000 singles verkocht. Uiteindelijk zelf 700.000 alleen al in Frankrijk.

0: blijven het een leuk deuntje vinden. Deze Rosetta. Jersey Fame schakelt zijn vriend Alan Price in voor deze Rosetta. Het wordt een top 10 hit in Europa en dat was in het jaar 1971.
1: Non-stop alleen het beste. Seabreeze AM. Dit is het hitdossier.

The Neverending Story is een single van Limahl. Het is afkomstig van zijn album Don't Suppose. Het lied is geschreven door Giorgio Moroder en Keith Forsey. Het lied kwam voor in de film met dezelfde titel, behalve in de Duitse versie. De tweede zangstem werd ingezongen door Beth Anderson, maar ze heeft Limahl tijdens de opnames niet gezien. Zij werd in de bijhorende videoclip vervangen door Mandy Newton, een achtergrondzangeres van Limahl. Om de titel van de film en lied te ondersteunen, heeft het lied geen begin en geen eind. Het heeft een zogenaamde fade-in, fade-out. En nu is het tijd voor Gigi Anderson. Echte naam Gert Günther Grabowski. Is een Duitse slagerzanger, componist, tekstschrijver en muziekproducent. In 80 neemt hij de artiestennaam Gigi Anderson aan. Een jaar later breekt hij door met de Engelstalige nummers Mama Lorraine en deze African Baby.

0: en het lied In Overhemden waren liedjes geschreven van de toen opkomende jeugd met een nieuwe elan. Het blad Imperial omschreef de liedjes als een mengeling van Griekse volksmuziek en Brabantse carnavalsmuziek. Ook liet men de term luisterliedje vallen. Vlak voor deze single had Van Toren een songfestival in Oosterwijk gewonnen. Hij was destijds nog etaleur en dit was de herstart van zijn zangersloopbaan.
1: Feel the breeze. Sea Breeze AM.
2: Echte liefde vond je nog op de Love Boat.
3: What are the odds of that?
2: En Eddie Van Halen was nog springlevend.
1: Hitdossier.
2: De hits van toen op de gadgets van nu.
0: My Sweet Lord is een lied geschreven door George Harrison en was de eerste hitsingle uit zijn solo carrière na het uiteengaan van de Beatles. Het nummer werd eind 1970 uitgebracht en werd wereldwijd een nummer 1 hit. My Sweet Lord was oorspronkelijk bedoeld voor het album van Billy Preston. Het nummer is geschreven in december 1969, toen Harrison en Preston in Kopenhagen verbleven. Naar eigen zeggen kwam de inspiratie voor My Sweet Lord van het nummer Oh Happy Day van de Edwin Hawking Singers. Geniet van deze klassieker onder de klassiekers.

deze Nice and Slow bracht ons even terug naar de disco-periode met de Glamour en de Glitter. Jesse Green werd lid van de Pioneers en drumde met Jimmy Cliff tijdens de jaren 70 voordat hij een solo carrière startte in 76. Hij scoorde een internationaal disco-hit met deze remix van Nice and Slow. En nu gaan we naar Frankrijk even luisteren naar Hervé Villard met Reviens.

0: Hervé Villard. In de zomer van 1980 werden van zijn hitsingle Reviens 1 miljoen exemplaren verkocht. Hij verklaarde in een interview voor het tijdschrift Paris Match dat hij merkte dat de voormalige nazi-officier Klaus Barbie een van zijn concerten in Bolivia had bijgewoond. Hervé hielp om hem te laten arresteren en hem voor een proces naar Frankrijk te laten deporteren.
1: Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.
2: Hitdossier. De hits op toen op de game.

Bobby Sox, Let It Swing. De groep deed in 1985 mee aan het Melodie Grand Prix Festival, de Noordse voorronde van het Eurovisie Songfestival. Met het lied La Da Swingen wisten ze de competitie te winnen, wat betekende dat ze Noorwegen mochten vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in 1985, dat in buurland Zweden werd georganiseerd. De Bobby Sox zorgden met hun inzending voor de allereerste Noorse overwinning op het Songfestival. It started

It started with a kiss. Hot Chocolate, Britse discoband die in 1968 werd opgericht door de op Jamaica geboren zanger Errol Brown. De band was vooral succesvol in de jaren 70 en 80 en scoorde tussen 1970 en 84 ieder jaar een hit.

0: hebben dat lekker meegebruld destijds. Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Gitarist Lindsey Buckingham schrijft het nummer als een bericht aan zangeres Stevie Nicks, waarin hij duidelijk maakt dat hun roerige relatie voorbij is. Dit begreep Nicks ook destijds, zoals ze toelichtte in haar biografie. Het was zeker een bericht in een nummer en het was niet een heel mooi bericht, zei ze daarover.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

Diesel. Originele van Connie Francis uit 1962. Het nummer is in het Nederlandstalig taalgebied met name bekend door de uitvoering van Anneke Greunlo. Ook uitgebracht datzelfde jaar. De Nederlandse tekst werd geschreven door Gerrit den Braber. Het is de opvolger van haar debuutsingle Brandend Zand. Paradiso slaat aan bij het publiek en verdrijft Brandend Zand van de eerste plek in de muziekparade om daar 4 maanden te blijven staan. En nu Nick Lowe. Hij brengt in 84 het album Nick Lowe and His Cowboy Outfit uit. De plaat markeert het begin van zijn gelijknamige nieuwe band. Half a Boy, Half a Man is de openingstrek van dat album.

0: Damien Fontana, liet ons even wegdromen. En dat met zijn grootste hit destijds, Il Mondo.
1: Daar gaat hij weer!
0: Zo dadelijk na de mededeling en de nieuwsberichten nog 1 uurtje Hitos hier bij Radio Seabreeze. En in de tussentijd kan je even gaan luisteren wat er volgens Snoopy allemaal in de Bijbel staat. It's all in the Bible. Tot zo aan de andere kant van de tijd zijn.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Vijlbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En in dit laatste deel van Hitos hier op deze maandagmiddag bij Radio Cyberis onder andere nog Jackson Brown, Jacques Brel, Dr. Hoek, Irene Cara, de Doobie Brothers, Jimmy James, Ilse de Lange en de Alan Parsons Project.

is dit geen goed begin van het tweede gedeelte van Itos hier in Radio Seabreeze. De baby van de Hollies. Geschreven door de Amerikaanse songwriter Chip Taylor. Het is de eerste single van de groep na het vertrek van de originele zanger Alan Clark. En ook de eerste op het Polydor label. Ter vervanging van Clark werd de Zweedse zanger Michael Rickfors binnengehaald. Rickfors was de zanger van de groep Bamboo, die in 1967 in het voorprogramma van de Hollies stond. Hoewel Rickfors een duidelijk ander stemgeluid had dan Clark, blijft de muziek herkenbaar als Hollies muziek. En wordt de baby in meerdere landen een zeer grote hit. Hier is Honeybus.

Anonymous. Altijd een belangrijke hit met deze Can't Let Me Go in 1968. Het nummer was zo populair dat de band een coverfoto kreeg in het populaire magazine Disc & Music Echo, waarvoor ze poseerde boven op een rode Londense bus.

0: Jackson Brown en Stay. Het is een cover van de doo-wop hit van Maurice Williams en de Zodiacs uit 1960. De artiest wil nog best verder spelen als het publiek het maar wil. Het lied ging oorspronkelijk over de poging van de schrijver om zijn vriendinnetje wat langer bij zich te houden. De tekst werd echter aangepast naar een onderwerp dat voor artiesten geldt.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

0: And you'll surely find your way.
1: Crying in the Chapel. Johnny Burnett. Samen zijn broer Dorsey en zijn collega Paul Burleson vormden Burnett vanaf 1951 de Rhythm Rangers. Ze werden bekend als de Delton Gang, omdat hun optredens dikwijls op gevecht eindigden. Johnny en Dorsey waren ook de uitvinders van de term rockabilly. Ze maakten namelijk een lied Rockabilly Boogie, geïnspireerd op hun twee peuters Rocky en Billy. Al gauw werd hierdoor het muziekgenre rockabilly uitgevonden, wat later veranderd werd in rockabilly, omdat het beter zou kunnen.

0: Dat 24 uur of 24. I've been thinking about you. Nummer van de groep London Beat. Het nummer stond in 1990. 4 weken op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En 3 weken in de nationale top 100. Een deel van het nummer werd gesampled en is daarbij prominent aanwezig in het nummer Physical van de groep Alcazar.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duinen de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak een torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht onze nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs

wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaams vrouw flaneert in zonjapon.

0: zuidenwind.
1: Jacques Brel, mijn vlakke land. Dit nummer is in twee talen opgenomen, zowel in het Frans als het Nederlands. In het Frans heet het Le Plapie. De single gaat over het vlakke land van West-Vlaanderen waar Brel heeft gewoond. Het staat op het album Jarif. Brel neemt spraaklessen voor de Nederlandse nummers. De kritiek uit Vlaanderen dat hij te veel met een Hollandse tongval zingt, vat hij op als een compliment.
2: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
3: Guido Babbelaar, puur. Zonder knip en plakwerk.
4: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask him. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
5: Mm-hmm.
4: Gee, it must be great riding with him.

De Shangri-La's, leader of the pack. Volgens de overlevering speelde een jonge Billy Joel piano. Maar die weet tot op de dag van vandaag niet of zijn spel op de single te horen is. Roger Rossi zou zijn partij hebben overgespeeld. De opname voor de motor vond plaats in de hotellobby die gevestigd was op de begane grond van de Ultrasonic Studio.

groep een naam moest hebben, bedacht bandlid George Cummings, Dr. Hook en de Medicine Show. Geïnspireerd op de rondreizende medicijnshows van het Oude Westen en deels refererend aan het ooglapje van bandlid Ray Sweer. Gevolg van een auto-ongeluk in 1967 dat associaties opwekte met kapitein Haak uit Peter Pan. In 1976 verscheen het album A Little Bit More, waarvan het titelnummer een hit werd. En nu het nummer Amigo. Stond maar liefst 7 weken in de Nederlandse top 40 en is uitgebracht in 1980. Black Slate werd opgericht in 1974 met muzikanten uit Engeland en Jamaica. De plaat haalde Nederlandse en Vlaamse hitlijsten. Nadat het een underground hit was in de Antwerpse discotheken.

0: Amigo. En in ieder geval een lekkere beat. Van deze groep Black Slate. Zo dadelijk Irene Cara en What a Feeling.
1: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
2: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag.

Wat waren we verliefd destijds op Jennifer Beals? What a Feeling! Een nummer uit de film Flashdance uit 83, gezongen door de Amerikaanse zangeres Irene Cara. Het nummer werd in maart 83 op single uitgebracht. Het nummer is twee keer te horen in de film, tijdens de intro en als achtergrond van de auditie van Alex.

prachtige Long Train Running van de Doobie Brothers. Het lied is van oorsprong een titeloze jam die als improviserend werd gespeeld bij de concerten van de groep de Doobie Brothers. Ha!

Een leuk deuntje deze live. For your life. Groepen rondom van oorsprong Jamaicaanse Jimmy James. Die in de jaren 60 soulmuziek maakt. Na een relocatie naar het Verenigd Koninkrijk scoort James met de Britse Vagabonds en met behulp van de Who-manager Pete Maiden zijn eerste hits. En nu tijd voor Will Andy.

Ilse de Lange met het schitterende Miracle. Het is de tweede single van Ilse's 8e studioalbum. Het nummer is ook de titelsong van de Nederlandse film Bright Flight. Het waargebeurde verhaal van een luchtrace van Londen naar Nieuw-Zeeland in 1953. Aan boord van het winnende vliegtuig zaten tientallen jonge vrouwen die op weg waren naar hun verloofde die hen vooruit waren gereisd.

0: een van de grootste Nederlandse klassiekers, de troubadour van Lenny Coeur. In 1969 nam ze deel aan het Nationale Songfestival dat werd gehouden op 26 februari 1969. Ze wist het festival te winnen en ze mocht met het lied De Troubadour Nederland vertegenwoordigen op het 14e Eurovisie Songfestival, destijds gehouden in Madrid. Op de avond van de grote finale eindigde Coeur met 18 punten op de eerste plaats, een eerste plaats die ze echter wel met drie andere landen moest delen. Deze gedeelde overwinning vormt wel een unicum in de geschiedenis van dat Eurovisie Songfestival.
1: Tot ziens!
2: Au revoir!
1: See you later!
2: Auf Wiedersehen!
1: Arrivederci!
0: Wat gaat het toch vlug, hè? Twee uurtjes zit ons hier. Maar in elk geval, volgende week maandag ben ik er terug. Zo dadelijk veel plezier met de collega's hier bij Radio Seabreeze. We gaan eruit met Sheila en de B-Devotion met Spelen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen, maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: even één laai in de busje, jongens. Zo, lekker met zo'n surfplankje. Lekker toch? Het is geen feest als je niet op zo'n lekker surfplankje bent geweest.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met
0: wees welkom, lieve Leute van Hoyte.

Was dat niet de grootste versierder van het westelijk halfrond? Tuurlijk, ja. Oh, je kijkt in de spiegel. Je bedoelt jezelf. Leuk, joh. Leuk. Valentino. Uit de jaren toen er nog van dit soort polderpopmuziek ten gehoor werd gebracht. En was hij natuurlijk in de hitparade komt te staan. Terecht. Het was Champagne met Valentino uit gouden vervlogen jaren. En nog meer van dat. Tuurlijk, dit uur. Wees welkom vrienden, terug naar de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

zon die schijnt regelmatig. Ja, en met hoog tempo uit je radio. Lekker warm dit. Chris Montez hoorde je in Aino Digas. Het was 1973. Zo, fijn dat je weer een onderdeel bent van de show. De Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor achter en

0: discotheken die bestonden al een jaar of zes in Nederland. Ja, schrikbaar toch? Ja. 1976 was het Lovey Like Lover. Tina Charles, die we ook kennen van I Love To Love. Leuk, hè? En zo heette dat album wat dit van afkomstig is. En ook op single uitgebracht. En een klein beetje op muziekcassette. Tina Charles, dankjewel. Weer een onderdeel. Vrienden, oh, oh, oh.
1: Van achter de keukengordijn.
0: Nou, ik kom er graag. Het liefste natuurlijk in Spanje aan de strand. Maar dat Nederlandse kustmensen, oh heerlijk.
2: Dit is de middelbare show.

0: Hamsterknecht uit Doetinchem.
1: Hamsterknecht uit Doetinchem.
2: Het mond nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat vraag ik niet af, man.
5: Krom is krom en recht is recht.

De twee films op één plaats. Philip Bailey, Earth, Wind and Fire. Oh, juist. Dat kom ik al eerder tegen de duur. Maar gelukkig in duet met Phil Collins.

0: niet geleefd.
1: Wat?
0: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar natuurlijk ook een dag geen muziek is een dag niet geleefd. Lijkt me toch? Ja, logisch. Je hoort de muziek van de Beach Boys. I Can Hear Music uit 1969. En dit is Elvis Costello. I can hear music.

het alleen met radio, vrienden. Net zoals vroeger, heel lang geleden. Met die ouderwetse transistorradio, maar geen tv. Je wordt er zo na van. Ach, verschrikkelijk. Elke journaaluitzending komt weer op hetzelfde neer. Gewoon een statement dit. We doen het samen. En niet alleen. We waren de jongens van Bos heel lang geleden. En ze waren trouwens ook bijzonder populair met onze oosterburen. Ja, die maakten teksten. Wat een dag, hè, vandaag. Nou. Leuk dat je erbij bent. Vele leuke programma's op dit station vandaag. En wat dacht je van de Bengals?

is op muzikale hoogstandje. Met het zo populair gehalte. Later, vele jaren later, werd de plaat nog eens een keer opnieuw uitgebracht. Dankzij Belle Epoque. Maar dit was het origineel, het was 1966, hè? Los Bravos. En tevens een van de laatste in de middel van de roadshow voor vandaag. Better Middle Eyes. Oh, ho, ho. Als ik in die poppetjes kijk. Maak er nog een leuke voorzetting van en graag tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schin op Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen, maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: De schoolfoto's komen er weer aan.
7: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Ah!
9: Oeh, gaat het?
8: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Enfin, mijn zwager laat zijn vakantiedia zien. Mooi hoor, niks van te zeggen. Ik vraag zo per ongeluk, met wie heb je nou gevlogen? Zegt hij, weet ik veel. Ik zeg, wat krijgen we nou? Mag een mens zelf even bepalen met wie die vliegt? Zegt hij, met wie vlieg jij dan? Ik zeg, ik vlieg alleen met Martin Air. Maar ja, nu heb ik natuurlijk wat meer ervaring dan mijn zwager hoor.

0: met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig, hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S. is momenteel in Turkije, of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. Een vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind, daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockware. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij Rockwave, de maandageditie, de Easy Rock and Ballads aflevering nummertje 401.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

John Baldry, Morning Dew. En daarvoor als uuropener The Electric Light Orchestra met I Can't Get It Out of My Head. Dat kan ik toch ook nooit. Dit Easy Rock and Ballads, dat gaat er nooit meer uit. Lekker begin van de week op de maandagavond. Het is bijna 12 minuten over 6. Als je aan tafel gaat, eet smakelijk.

De formatie Toto, maar die had je natuurlijk herkend. Met Mama. Het is weer wat anders dan Rain in Africa en zo. En zo weet ik er nog wel een paar, maar daar gaan we het maar niet over hebben. Maar wel over deze. Deze van Bluff. Misschien niet de eeuwigheid.

Journey and Lights. Nou, over licht kun je niet meer praten, zo hier in oktober. Nog een kleine 2 maanden en dan is het kerst. Met de aller kortste dag van het jaar. Nou, kijk er nou al naar uit. Met al die kerstplaatjes en zo. Boah. Maar niet hier hoor. Dit is gewoon Rockwave met Bob Dylan. Just Like a Woman.

0: De Loving Awareness Band natuurlijk rond 6:30 met The Voice of Love. En daarvoor Hard met Tell It Like It Is. Om precies te zijn is het 6:05.
1: Het is weer net als toen op de middengolf.
2: Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Europe. En Carrie. En wil je ook eens een keer een easy rock and ballads plaatje aanvragen? Dat kan heel simpel. wim@radioseabreeze.nl. En dan komt hij hier binnen en dan draai ik hem voor je, toch? Ja, deze herken je wel. Long time ago. Dido.

0: lips will be.
1: White Flag van Dido. Zo mooi hebben ze lang niet meer gehoord. En dit nummer is ook wel eens door Meatloaf uitgebracht. Maar dit keer van Carla De Vito.
0: Heaven

Henk Wolfstede met de Zwarte Engelen. Dit kan ik me voorstellen dat je die nog nooit gehoord hebt. Maar wel hier in de Easy Rock en Ballads op Rockwave. Op Series 1395 en op de maandag nummertje 401. En dit is natuurlijk REO Speedwagon. Can't Fight This Feeling.

Iron Speedwagon besloot deze 401ste aflevering van de Easy Rock and Ballads aflevering van Rockwave van de maandag. Dat is weer een variant op het woordje op natuurlijk. Can't fight this feeling anymore. Het loopt tegen zevenen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag zie ik je morgen terug met de dinsdageditie van Rockwave. Die gaat er natuurlijk weer wat ruiger aan toe. Dan de woensdageditie van Rockwave. Donderdag zender in Moeligwater. En vrijdag weer een editie van Rockwave. Kan niet op, want dan start je weekend alweer. En ondertussen blijf gezond, hè. Tot dan. Dag.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Hulpdiensten richten zich nu alleen nog op het bergen van lichamen die toevallig worden gevonden. Mogelijk worden de vermisten binnenkort officieel doodverklaard voor de financiële afwikkeling. Onder de vermisten zijn waarschijnlijk nog altijd twee Nederlanders. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leidden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. De man bestookte haar met berichten, zocht media-aandacht op en deed valse aangiftes vanwege een conflict over het ouderlijk gezag. Door de aanhoudende terreur liep het slachtoffer een ernstige posttraumatische stressstoornis op. De man is ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij verblijft nu in Turkije en weigert om terug te keren naar Nederland. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Rusland ronselt via sociale media kwetsbare buitenlanders met hoge geldbonussen om de grote verliezen op te vangen. Volgens Amerikaanse media belanden deze strijders aan het front in een heuse vleesmolen waar ze als wegwerpartikelen worden behandeld. Ze krijgen ook te maken met mishandeling, afpersing en levensgevaarlijke opdrachten. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Ah!
6: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
10: John van Dijk in The Music Factory.
9: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
11: Luister jij ook mee?

Een hele goede avond, hartelijk welkom. The Music Factory, Radio Seabreeze tot de klok van 8 uur met ondergetekende John van Dijk. Met dank aan Wim de Groot zijn afgelopen uur. En we begonnen vanavond met een opname van Bananarama. Is ontstaan uit de titel Pyjama Rama, een nummer van Roxy Music. En hun eerste single werd in het Swahili gezongen. En die werd opgemerkt door Terry Hall van de Funboy 3. En die vroeg hun gelijk mee te zingen met het nummer It Ain't What You Do, The Way That You Do It. En dit was het nummer I Heard a Rumor. We beginnen lekker met de Manfred Mann's Earth Band.

Het goede doel, Henk en Henk. Hè? Ja, Henk Temming en Henk Westbroek. En je hoort het nummer Zwijgen. We gaan even terug naar het jaar 1969. Toen een top 10 hit voor Jimmy Cliff. Wonderful World, Beautiful People. In eerste instantie werd het nummer opgenomen in West-Indië. Maar het resultaat was dusdanig slecht dat hij besloot met het hele orkest naar New York te vliegen. En daar op een 12-sporen studio het muzieknummer nog eens een keertje op te nemen. En toen klonk het wel goed. En zo is het geworden zoals je het hier hoort.

0: De Rolling Stones, ja, de tegenhanger van de Beatles. Ja, tenminste, zo werd het vroeger altijd gezien. En je hoorde Time is on my side, muziek uit de jaren 60. Ik heb er nog zo'n mooie voor je, ook uit de jaren 60, 1963 om precies te zijn. Heidi Cormier en Blame It on the Bossa Nova.
1: Feel the breeze. Sea Breeze AM

gezegd door het muzikale landschap. En je hoorde Kylie Minogue uit Australië samen met Jason Donovan. En especially for you. Ja, en ook speciaal voor jou natuurlijk als luisteraar. En wil je nog meer horen of denk je van hoe kan ik nog meer luisteren naar Radio Seabreeze? Nou, dan kan je via de Seabreeze app. Als je hem downloadt en opent, dan zie je meteen welke DJ er draait. En je hoort ook gelijk de muziek.

Mooie muziek. Van Lustaro was dat. En Fire on the Floor. Even uit Argentina.

Conquistador in Argentina. En van Argentina gaan we naar België. Een groep die destijds behoorlijk gepromoot werd door Sylvain Dac van de Sushi Wafel en van Radio Mi Amigo. En dan heb ik het over de formatie Octopus. En hier is South of the Border.

The Golden Earring, een nummer geïnspireerd door twee tournees die ze hadden door Amerika. Another 45 Miles, geschreven door George Kooijmans.

met die Third World. Met een nummer uit 1978, een grote hit trouwens ook. Now That We Found Love. We zijn al toe aan de laatste vocalen van deze avond. Ik neem vast afscheid van je. Bedankt voor het luisteren. Veel luisterplezier bij de collega's straks na mij en de komende week. Ik ben er volgende week weer rond de klok van 7 uur. Met een nieuwe aflevering van de Music Factory. Maak er een mooie week van. En graag tot de volgende week. En sluit af met Greenfield & Cook. En Only Lies.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leidden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen twee Afghaanse Taliban-ministers. Die ministers van onderwijs en hoger onderwijs worden verantwoordelijk gehouden voor misdrijven tegen de menselijkheid en de onderdrukking van vrouwen. In totaal zoekt het hof nu 4 Taliban-leiders. De bekendmaking komt op een gevoelig moment, want de Amerikaanse president Trump noemde het ICC onlangs nog een schurkenorganisatie. Hij dreigt met sancties tegen het hof. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: voetbalmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Achter de machinetafel zit op het ogenblik Richard

0: onze lieve Julio Iglesias. Natuurlijk met Uno Canto Calicia. Het begin jaren 70 hier in de Muziek Express. Ja, meneer De Bruin die heeft geoefend op zijn Spaans. En hij heeft de nodige koffie. Inderdaad, het zit dit uur weer vol met heel veel mooie muziek.
1: Let's go!
0: Tijd voor de Rolling Stones.

Begin jaren 70, Children of the Revolution, T-Rex natuurlijk. Ja, misschien noemen we dit uur wel weer de Revolution. Inderdaad, wij zijn altijd rebels. Hier in de Muziek Express, tijd voor... Peter Koelewijn.

een heerlijke klassieker hier in de Muziek Express. Free and All Why Now. We blijven een beetje in de jaren 60 en 70 dit uur. Tijd voor nog zo'n echte klassieker die je nergens anders meer hoort. When the truth is found, Jefferson Airplane.

Uit 1968, Colton Eering. En wat toch een makkelijke tekst. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong. Nou, en daar zijn ze dus geld mee geworden hier in de Muziek Express. Tijd voor Jimmy Wiffen.

mooie klassiekers hier in de Muziek Express. Love Affair and a Day Without Love. Ja, 1968. Wanneer de Bruin heeft geoefend, inderdaad. Brenda Holloway en I Feel Your Love. Come on, you and me, inderdaad. In de laatste uurtjes.

Fantasy, de fantasie, inderdaad. Earth, Wind & Fire op deze mooie avond in de Muziek Express met de allermooiste muziek. Tijd voor ABBA. Ook die draaien we. Under Attack hier in de Muziek Express.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. De meeste vogels behoren tot beschermde soorten zoals kakatoes en ara's. Vanwege de belabberde omstandigheden in de auto wordt de man behalve van dierensmokkel ook nog beschuldigd van dierenmishandeling. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Dit is Wie beslist met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Seabreeze. Los.

Octopus was een Vlaams-Britse band uit Diest in België, met onder meer Paul Michiels en Robert Vlaaien als groepsleden. Ze zijn voortgekomen uit de groep The Bats, waar ook de broer van Robert, de latere televisieproducent René Vlaaien en Gerard Op de Beek in speelden. De band opereerde zo'n 7 jaren in de hitlijsten in de 70s. Ze kregen een platencontract bij de Vlaamse wafelbakker en latere eigenaar van Radio Mi Amigo, Sylvain Tak. Op hun debuutsingle uit 1973, Hey Nana, zongen de radio- en televisiepresentatoren Zaki en Mike Verdreng ook mee in dat achtergrondkoortje.

De groep was aanvankelijk wat pop georiënteerd en werd getoerd met The Rubettes en Mutt, maar had een eerste grote hit met I'm So In Love With You. Dit was een Engelstalige bewerking van het liedje Ik Ben Verliefd Op Jou van charmezanger Paul Severs. Het betekende de doorbraak van de band in Nederland in 1974.

Omdat nummer 16e plaats behaalde in de hitparade, verkocht Tak zijn platenlabel aan het Nederlandse Telstar. Na die overname werd de groep meer en meer een close harmony band. In februari 1975 werd My Special Angel alarmschijf en bereikte uiteindelijk een 18e plaats.

Octopus was gewild in 1975 en bracht de ene na de andere plaat uit. In juli 1975 verscheen Sarah, die trouwens niet verder kwam dan het hitparade.

Eigenaar Johnny Hoek stelde voor om het album Oldies But Goldies op te nemen met uitsluitend Amerikaanse kroners zoals Smoke Gets In Your Eyes, Sealed With A Kiss, My Foolish Heart en Bring It On Home To Me.

Hoorde u ook, wij houden van Oranje? Met dit succesvolle album brak de groep ook door in Nederland en leverde in 1977 hits op als Cry, die evenwel niet verder kwam dan de tipparade.

De band toerde enkele jaren iets wat lusteloos rond Paul Michiels over deze periode. Voornamelijk speelden we in Holland, België en voor de Belgische strijdkrachten in Duitsland. In Holland zijn we ook nogal een beetje mismeesterd geweest. We kwamen terecht in balzalen met 5 togen en een podium van 3x5. We werden toen de Domme Belgen genoemd. De groep had nadien nog wel enkele kleinere hits, zoals South of the Border, die een 14e notering behaalde in 1978.

In 1980 wilde Octopus terug naar zijn eigen sound, wat in België nog een klein hitje opleverde met All Alone. Daarna viel de groep uit elkaar. Paul Michiels had nog een solo-hit als PP Michiels en vormde later met Jan Leijers de groep Soul Sisters.

Octopus bracht 18 singles uit, waarvan er slechts 4 de top 40 haalden. Toch heeft de band in 4 jaar tijd behoorlijk indruk achtergelaten met de eerste en de laatste hit. Woman was in 1980 de allerlaatste single van deze Belgisch-Engelse Close Harmony groep.

Met 1 van 10 tot 11, Frank in de Blues. Dat is blues, rhythm and blues, jazz, country, soul. Met het hart, de ziel en de zenuwen bloot. En het allemaal liefst een beetje rauw. Straks vanaf 10 uur op Radio Seabreeze. Een programma van Frank van den Berg. Morgen music! Seabreeze, 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. President Nicu Sordan heeft de nieuwe wet ondertekend om het stijgende aantal gevaarlijke confrontaties tussen mens en beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
12: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
12: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze met Frank van den Berg. met het programma Frank.

0: Welkom weer bij een nieuw uur van Frank in de Blues. En we trapt af met Bad Heart. Good times, bad times.
1: De middengolf bruist weer. Dit is CFM.

0: lekkere gouden ouwe. 40 jaar geleden. Zet er iemand op het vinyl. Fantasized. Ik heb het over Robert Cray Band.
1: Classic oldies. Rock ballads. 60s. Soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

since due.

had er nooit van gehoord. Johnny Kulaga. Stop that stuff. Ach. Ik pakte zomaar een stapel van de hoop en er zat ertussen. Ik denk, nou weet je wat, ik draai, ga gewoon draaien. Ik ga hem gewoon draaien. En het allemaal op Radio Zeebreeze.

vond ik dit nummertje van Joe Bonamassa. Dat is een hele goeie. Met grootheden gespeeld. Onder andere met B.B. King bijvoorbeeld. Think It Over. Mooie. Nu iets rustigers. Ja, rustig. Van Morrison, Van the Man. Lekker oud nummertje uit 2010. Perfect Fit.

snelst groeiende AM-station van Nederland. Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist. Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM. AM. AM.

Eddie Clearwater. Een oudje. En nieuw draaien, oud draaien. Bekend, onbekend. We gaan alles door elkaar gooien. En allemaal op Radio Cyprus. 1395 AM. En 1098 AM. Vanuit onze zender in Laren, Noord-Holland. En mocht je nou een nummertje denken van... hey, die wil ik gedraaid hebben. De volgende keer, dat is geen probleem hoor. Stuur me een berichtje. Ik ga hem voor je zoeken en dan ga ik hem gewoon voor je draaien. SP3.

2023 had hij deze song opgenomen. Dat is tevens zijn debuut. Zijn debuut studioalbum. Uit Engeland. Ray. Twenty-one Century Blues.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

Goodbye LA. Ja, ik ben in LA geweest en mooie stad hoor. Bruisend. Met verschillende ja, stukken dorpen. Zoals Hollywood bijvoorbeeld, hè. Tony Joe White was de taals. Iets steviger weer. Ja. Midnight Ride. Allemaal op Radio Zibris. We hebben trouwens ook een app, hè? Kan je

Midnight Ride voor de Ramble. Is opgenomen in 2024. Ja, later is hij op het album gekomen. Live album, Made in the UK. En daar heb ik hem ook van.

0: feesten. Na de klok van 10 uur. En mij hoor je dan tot 11 uur. Na mij is er weer een bluesprogramma van Steve James. Een heel andere orde. Gepresenteerd uit de UK. Wat rustiger. Vanavond had ik wat meer blues, rock blues uitgekozen. Een stevig, pittig randje eromheen. Zoals deze Backdoor Slam. Coming up for air.
1: Dit is Radio Sea Breeze. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UK.

ruim 10 minuten voor de klok van 11. Dit is iets rustigers, tenminste. Blues is the road. Ik denk het wel. En oh ja, wat ik net ook zei, we hebben een app, hè. Kan je voor iOS en voor Android kan je eigen shop vinden. Dit is Snowy White.

I'm Dreaming of You. Mike Zito. En hierbij start ik alweer mijn laatste plaat in voor vanavond. Radio Zibris, 24 uur per dag. De mooiste muziek overdag. Heel veel DJ's hebben we, meer dan 30. En we hebben er weer twee bij gekregen. Dus het gaat steeds op een hoger plan getild worden. Overdag muziek van 50, 60, 70, 80 jaren. En in de avond hoor je meestal wat thema-programma's zoals dit, een bluesprogramma, hè. Of van Wiebe Christ, wat je hier voor me hoorde. Met de Nederlandse geschiedenis. En de hit parade van personen. We hebben programma's met country music, disco music, rock music. En nu ook net nieuwe reggae music. Komt allemaal van pas. Om het te horen op Radio Zibris. Wat ik net al zei, we hebben ook een app. Kan je in je App Store vinden, zoals iOS, als Android. Wereldwijd te beluisteren, www.radiozibris.nl. Via MyTuner ook nog. En tot de klok van 11 uur hoor je verder Rocky Atlas. On the move. Ik ben er volgende week weer. Toedeloe.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a great hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stay tuned for the next hour. I have some great artists coming up. I've got the Robin Bibby Big Band, Will Wild, Bison Hip, and Alice Armstrong, just to name a few. And my artist of the week this week is the Whiskey Flowers from their Broken Bones EP. So we've got a lot of blues to fit in 1 hour, so sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. The Robin Bibby Big Band clearly adore loud rocking rhythm and blues, and they play their music with the appropriate skill. Mr. Bibby writes top-notch rhythm and blues songs and plays some excellent lead guitar over the top of them. Their album, Blowing a Storm, was recorded as the band goes through its paces in 2 separate turnouts at the Eel Pie Club in Twickenham and the Tuesday Night Music Club in Colston. So released in July 2024, here is the Robin Bibby Big Band with a song called The House Is Rockin'.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Feel the 70s with Roger Dubman. 70s Soiree at Seabreeze AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was